The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

De Psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemde hij Het Overweer Meest Uitgelept. Zo lezen we dat in vers 2, daar staat: Over wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het weer zij meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit. Wat we im licht geleerd hebben, zullen we im diesteren niet in vraag stellen. Dat bedeutet, wat mij eenmaal van God zijn woord ganz klaar geworden is, te gouden tijden, moet ik zeggen huilen, ook wanneer ik der schware momenten der moet. Wanneer ons wat bedreigt, wanneer we eens het niet goed verstaan, dan willen ons twijfel komen. Over wat we eenmaal ganz klaar gehad hebben, moet we ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan we en moet we ons dan huilen, wanneer we een halt breken. Zo verstaan ik ook dat de geloven is. Zo, en dan moeten we het je afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat je jamt is, het je moet treden.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock as Tieren. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Nu rekt die en met mij top. Matthäus Kapitel 18 van Vers 21, wat Vers 35 te lezen. Dan kijkt Petrus op en zegt, Haar, waarvoor moet ik mijn broeder vergeven, want hij zich aan mij verzindigt? Riecht zevenmaal tau. Jezus zegt te arm, ik zei die niet maar zevenmaal, aber 70 maal zevenmaal. Daarom is het himmelrijk met een kenning te vielen, die met zijn schuldner verrekenen wil. En als hij aanvangt te verrekenen, wordt een veram gebracht, die aan vele duizenden schuldig weer. En als hij niet had dat te betalen, beveel zijn haar aan met vroegen kinder taup en alles wat hij had te verkijpen en de schuld te betalen. Dan valt hij man dol en bed hem aan en zegt haar, heb je duld met mij. Ik word die dat alle betalen. Dan jammer dem haren dort iwer den knacht, en leid hem gone, en verjeef hem de ganse schuld. Dan jink dezelfde knacht ruut en traf einem van zine metarbeider, der am ganz wenig schuldig wier. Dem kreeg hij om hals te houden, funk hem aan te waarje, en verlang dat hem alles te betolen, wat hij schuldig wier. Dan fall des man ver am dolen prachadam, hab je duld met mij, ik word die alles betolen. Hij harcht doch nicht no, aber jink en leid am Endstoppe, wat hij alles betolen wird, wat hij schuldig wier. Als seine Metschnarche dort alle sage, wäre sie sehr bedreckt, en jinge en vertalte den Haaren de ganze Geschicht, wat da feie falle wier. Dann fader der Haar am Wader en seht am, du beiseit Schnarcht. Ich verjeif die all deine Schuld, willst du mir dort am Prachascht. En sollst du nicht, jrotse Gaut, über dienen Metschnacht erbarmt habe, als ich mir über die erbarme deid? Und sein Haar wie so doll, dass er am Leid an die Falter komme und stoppe, was er alles wird betolt habe. Und so wird mein himmlischer Vater, dort mit einem Jiedren von Jünd möge, waren die jünen Brüder seine Übertretungen nicht von Horte verjewe.